Op het zien we weten vrij. We zo in met de zeis, we zo in met zien mij. En de meer missie je weten vrij. Vrij die dag even, zijn we zo'n beetje zo blij. Op het zien we weten vrij.